Oh, yo, looking at you, and as yesterday by Zagger and Evans, Carrie Lynn James. Yo, dat was zo een titel die was niet zo demult aan de charts present, wie zum Beispiel in de year 25, 26, 27, en de rest bis heute.

0: Ze weten Clint Eastwood, Stop That Rain. Clint Eastwood, niet slecht. Connie Froebus, Mariandel, dat was 71.
1: Wenn ein junger Mann von

Oh, wie fein, dat war richtig fein, Conny Fröbes Mariandel. Donatella Retore, splendito, splendite, dat is Italienes, en dat is meer als 79.

Ja, dat was, ja. Voilà, we komen bij de Scott English. De Scott English wordt 71 Brandy gezongen. Maar wanneer dat loopt met een andere tekst, zum Beispiel met een andere noem, bekannt wie kunt, dan moet je eendemol zoen. Dat hij als namelijk het originaal.

0: non-stop music en dat bij mijn Radio Bellevallee. De ganze dag muziek voor iedereen.
1: Presento a uno que es mucho más salvaje que tú.